0: Mevrouw Kamp.
1: Dag mevrouw Kamp, u spreekt met de quizbas, de lokale radio voor Open en Omgeving. En wilt u daar aan meedoen?
0: Nee.
1: Hier komt de band.
2: Een berentuitje.
1: En probeert u te onthouden welke prijzen erbij zijn gekomen en welke prijs u graag wil winnen. Alle prijzen zijn uiteraard ter beschikking gesteld door de plaatselijke middenstand. Wat bij Slagen van de Ven vooral opgevallen
2: een
1: is. Ook de burgemeester Kloot heeft een aantal prijzen ter beschikking gesteld, waaronder een oorkwelder.
2: Een anuspieper.
1: De anuspieper is speciaal ter beschikking gesteld voor alle mensen van Vlop en Omgeving en de familie
2: Kamp. Een schelmschoen.
1: Nou gaan we zo meteen de band versnel draaien. En als u denkt, die prijs die nu voorbij komt is voor mij, dan roept u stop, heu, ho, al nagelang u denkt te kunnen doen. Ja?
0: Ja.
1: Mevrouw Kamp, zit u er klaar voor?
0: Ja, maar ik heb niet veel gehoord en u praat er eerst niet doorheen.
1: Ja, dat is de enige hindernis die we altijd nemen, hè?
0: Oh?
1: Ja. Gemeen, hè?
0: Ja, dat
1: nou,
0: vind ik ook.
1: Let u op, mevrouw Kamp, hier komen de prijzen.
0: Stop.
1: Daar is de band gestopt en we zullen horen wat u gewonnen heeft. De band wordt even teruggedraaid. Daar komt ie.
3: Een peniskoker.
1: U heeft een peniskoker gewonnen.
0: Een disco?
1: Een peniskoker.
0: Oh.
1: U heeft een echte Hollandse peniskoker gewonnen.
0: Ja,
1: het is een nouveauté uit Nieuw-Guinea. Waar zijn ze ingedrukt? Kent u de peniskokers?
0: Ja, wat is dat voor
1: zo'n... Nou, dat is een oud-Hollandse koker, hè. Waarin u de penis kunt klaarmaken.
0: Oh.
1: En het is keukenmateriaal.
0: Ja.
1: Zal ik er een penistrekker bij doen voor u?
0: Ja, dat doet me.
1: Ja, met z'n hoeveel bent u thuis?
0: Met z'n zeven dan.
1: Met z'n zeven. Hoeveel jongens zijn daarbij?
0: Drie.
1: Dan doe ik er drie penistrekkers bij. En dan doe ik er voor uzelf een peniskoker. Wilt u een gele, een zwart of een rode?
0: Nou, doe maar een rood.
1: Een rode. En op gas of op elektra?
0: Gasfornuis.
1: U heeft een gasfornuis?
0: Ja.
1: En met een dikke bodem?
0: Ja.
1: Oh, daar gaat het om, hè?
0: Ja.
1: Gaat om een dikke bodem, dat als de penis erin ligt, dat hij niet in één en de doorslaat.
0: Oh, nee.
1: En het is een penis met een beschermkapje, met zo'n penisdopje erop.
0: Ja.
1: Ja? En zal ik er voor u dan een aantal penissen bij doen?
0: Ja, doe maar.
1: Hoeveel wilt u er hebben? Hoeveel kunt u er hebben? Laat ik het zo vragen.
0: Vijf.
1: Heeft u een grote doos waar ze in kunnen? Dan doe ik vijf penissen erbij en een peniskoker. Allemaal ter beschikking gesteld door de plaatselijke middenstand. En voor uw zoons dus drie penistrekkers.
0: Nou, vriendelijk bedankt hoor.
1: We hebben het heel graag gedaan. We doen er uiteraard, want we doen voor iedereen een klein bosje gordelroos bij. Wilt u gele of rode gordelroos?
0: Een gele maar.
1: Gele maar. Nou, het alles komt naar u toe. En ja? Ik wens u veel plezier en kijkt u mij uit met erg verwarmen, want dan wordt het een puinhoop.
0: Ja.
1: Ja, hartelijk gefeliciteerd
0: ja.
1: Hoor.
0: Dank
1: dag, mevrouw Kramp.
4: Radio Nordenai.